abantu abenyumiriza mitono byawe ngaffe wano wetwenyumiriza mu nsi yaffe neyimbira byange kituufu neyimbira byange n'olwensonga eyo tuli mutuula mukadde kano mu neyimbira byange tukkiriziganya nti we tunaamalira kano gwekennyini yeesowoddeyo wandiba omuwanguzi waffe leero kati amatu gonna kuluwuggula kano ke kaseera mulindwa